0: als we naar de studio, we gaan het omdraaien. De studio gaat naar de voorstelling. Dus het idee is, we gaan allemaal... Jij staan, werk voor je geld. We gaan allemaal mee, volg mij. Ja, spannend dit toch? Dit is toch leuk?
1: Geweldig. En, waar gaan we heen?
0: Eva, je moet weten, we gaan naar de hel. Waar jij hoort.
1: Wat dacht ik al dat je dat ging zeggen?
2: What is it?
3: Well, the good news is, he said that you can go.
1: He did?
3: He did. There's bad news, though.
1: What is it?
3: You can walk, but it won't be like you planned.
2: What do you mean?
1: Why not?
3: Well, you won't be hand in hand. You won't be arm in arm, side by side, and all of that. He said you have to walk in front, and she has to walk in back.
2: Why?
3: And if you turn around to make sure she's coming too, then she goes back to Hadestown. There ain't nothing you can do.